gepraat worden. Breide ik wel niet dat je dit geheimnis niet aanweten, dat je niet nog stolt worden. Israël is zum Teil met blindheid geschlagen, aber maar zo lang wat de heiden en volle zool aan gegonnen zijn. En dan wordt ganz Israël zelig worden, zoals geschreven staat. U ziehen wordt de komen die aanraden wordt. Hij wordt Jacob in zijn godlosigheid ontzien schaffen. En dit is mijn testament, met aan wat ik met ihre zinden opriemen wou. Vom evangelium uitgezien zijn ze fiend om unit halven. Aber God kijkt zo op aan, dat hij aan God is om ihre vorders uit halven. Dan wat God je geeft en beroepen heeft, jijt niet terug te nemen. Je doet zoals je God te einde tijd aan je horizon weeren en nu op zijn begnodigd worden, wil Israël aan je horizon is, je doet zo zijn zij nu aan je horizon, dat ze door de genood die je bewezen wordt, ook kunnen begnodigd worden. Dan God heeft allem als angelevend gestampeld, dat hij zich over allem erbormen kan. O, wo rik es doch ons Gott an beides, Weisheit ook Erkanntnis. Wo unmählich es doch seine Gerechte zu begriepen, an seine Wehe sind nicht zu verstohnen. Dann wer haft gewiss, wat Gott am sein haut, oder wer wir sein Rotgeber? Oder wer haft am erst, wat gegeeft, dort am dort kontrigetolt worden? Denn alles, wat er es, kämpft von arm an es derch arm, an es fahrarm. Hij zal in alle eeuwigheid door vergeëerd worden. Amen. Breder, wil God aan u zoveel genood en erbormen bewezen heeft, ermoon ik u ook jullie lief God te geven als een heiliget, levendget opfer dat God aannemen kan. Laat dat je een geistelijke godsdienst zijn. En stelt u niet deze wereld gelijk. Je zal in jullie nieuwe gezinnung veranderd worden, dat je weten kan wat God zijn willen, wat God aangeneem en volkomen is. Dat de genode mij gegeeft is, zei ik u, en jeder einem denkt van u niet meer als je werkelijk zijn, aber schatst u door nog af als God je geloven geschonken heeft. Dan zo als wij aan een körper veel geleden hebben, en de geleden aber niet alle datzelfde te donen hebben, zo zijn wij vele een lief in Christus. En ook een ander zijn we geleden aan een lief. En wil onze goven zich dono onderscheiden als ons genoeg geschonken is, wel we die in ieder dono brokken. Want predien is, dan dono als ons dorto geloven geschonken is. Want deinen, dan dono deinen. Want leren, dan dono leren. Want ermonen, dono ermonen. Want geven, dan rijkelijk. Want ander verstonen, dan flietig. Wer erbormen heeft, zal dat met vreden doen. Jene leef zal niet heichlerisch zijn. Haust wat schlacht is en houdt faust wat goed is. Als breder zal je je een ander van hoort en goed zijn. Merkt immer ruim voor de nächsten zijn eer. Ziet niet veel. Wanneer het komt te doen wat je doen zullen, ziet dringend am geist dan haren te deinen. Ziet vrouw en jene hoopnung, geduldig en triebzal, aanholend am gebed. Halb jaren wo de heilige dat veelt. Ziet gastvrij en opnemend. Zegend die je vervallen. Zegend en vliegt niet. Vrijt je met die de vrouw zijn en hield met die de hielen. Leeft en eenigheid aan je ander. Denkt van jezelf niet hoger uit. Geeft je ook met die af die de leeg stonen en houdt je niet zelfs van kleur. Wordt je schlachtet aan je donen, tolt dat niet met schlachtet terug. Streef te donen wat eerboer is, en alle mensen te goden deint. Doet alles wat je kennen, want meerlijk is met alle mensen vrede te hebben. Doet niemals raag even, lieve vriend, geef God zijn oor je ruim daartoe. Dan dat staat je schreven, raag even als mijn zaag, ik word terug tolen, zegt de haar. Want die een vriend hongert, jef hem te eten. Wann am darst, jef am te drinken. Wann du dort so deist, wirst du am doorredig gelegen je kolen op'm kop leien. Lot du nicht van dat beise onje kriegen, dood godet om dat beise onje te kriegen. Lot allemaal de regierung onje doen zijn en de gewalt even am haft.
dann war es nicht von Gott käme, wir keine Regierung.

brood. En als hij ervoor gedankt, houdt broek hij dat en zegt, dit is mijn lief die van jou gebruiken wordt. Doet dit om aan mij te denken. Je rood zo neemt hij noem eten, ook dat koffel en zegt, dit koffel is de nieuwe bond in mijn bloed. En wanneer je dat drinken, doet dat om aan mij te denken. Dan, wanneer je dit brood eten en uit dit koffel drinken, zal je door met dat de haar gestorven is. Doet dit, wat hij waar komt. Wer van dit brood aat en uit den haren zijn koffel drinkt en zich daarbij niet zo opfeert als ik dat je heert, verschuldigt zich doordat aan den haren zijn bloed ook aan zijn lief. Overloot een mens zich zelfs aan je zeken en dan van dat brood eten en uit dat koffel drinken. Wer Christus zijn lief en zijn bloed niet aanerkant van hij eten en drinken deed, die brengt durch zijn eten en drinken dat je recht over zich. Dat is wo wein, je zo veel schwake en kranke onge je haben, en manche al ingeschlopen zijn. Wanneer wir ons zelfs recht worden, worden wir nicht gerecht worden. Wanneer wir vom Herrn gerecht worden, worden wir dadurch beleerd dat wir nicht met de Welt taub verdampt worden. Dora, meine Brüder, wenn je taub komen zum Eten, dann wacht, wat je alle taub sind. Wer hungrig is, dem loot thuis eten. Dat zich dat nicht om je recht entwickelt, wann je is taub sind. Dat ewige, wo ich ordnen, wann ich hankom. Wat geistliche Goven anbelangt, breider, door ewe wel ik u nicht am Anklore loten. Je weten, als je nog heide wären, wo je dan beeinflusst en ergeviert worden, stamme dood je jetzen aan te beden. Daarom zei ik u, dat keiner, die der Gott seinen Geist redt, zaaien wordt, Jezus is vervlucht. En wer den Heiligen Geist nicht haft, kan ook nicht sagen, dat Jezus haar is. Er zijn verschiedene Goven, aber maar één Geist. En er zijn verschiedene Diensten, aber da is maar één Haar. Gott werkt euch ons op verschiedene Wege, aber hij geeft allem to alles de Kraft. En jeder einem is dat, wat de Geist en am Werk dorthu je geeft, dat het allem zum Goden deine zal. Einem wordt het durch den Geist gegeeft, van Weisheit te reden. En anderem wordt het durch denselben Geist gegeeft, Erkenntnis verandacht te brengen. En anderem den Glauben durch denselben Geist. En anderem de Gof te heilen durch denselben Geist. En anderem Wunder te donen. En anderem prophetisch te reden. En to een anderem Geister te unterscheiden. En to een anderem verschiedene Sprachen te reden. En toe een anderem de spreuken uit te leien. Aber al dit werkt en allem een en dezelfde geest. En deelt in jedem donor toe als hij dat wil. Zoals een lief een ganset is, wanneer die ook veel geleden heeft. En al die geleden, zoveel als het ook zijn, een lief zijn. Zo is het ook met Christus. Dan wie worden durch een geest alle en een lief en in je diep. Auf Juden oder Griechen, auf Sklaven oder Freie, und wir haben alle muss denselben Geist trinken. Dann ein Lief ist nicht ein Gelehrt oder Fehler. Wenn die Faut sein soll, will ich nicht eine Hand sehen, sehe ich nicht ein Port am Lief, dann würde ich immer noch ein Port am Lief sein. Und wenn das Uhr sein wird, will ich nicht ein Uhr sehen, sehe ich nicht ein Port am Lief, dann würde dort noch nicht abhören, ein Port am Lief zu sein. Wenn die ganze Lief ein Uhr wäre, wo würde dort hier bleiben? Wenn die ganze Lief Uhr wäre, wo soll einer recken können? Aber nu hat Gott dort mit den Gleder am Lief kracht so eingerecht, als am dort gefall. Wenn die alle eint wären, wo könnte dann ein Lief geben? Aber nu sind dort viel Gleder, aber nur ein Lief. Dat uur kan niet door de hand zeggen, ik broek die niet. En de kop kan niet door de feit zeggen, ik broek jou niet. Dat is groot anders. De geleden om lief die ons schwak verkomen, zijn die, ohne die we ons niet helpen kunnen. En de geleden om lief, die in onze mening wein ja ihr traft, ihr wie am meesten. En voor de geleden, die we niet hier zijn loten, sorry wie am meesten. Wat die niet brokken, die we hier zijn loten. Aber Gott heeft die Gleder om lief zo in je recht en heeft die meer eer gegeven, die die niet hebben. Dat door even niet

Genod er bormen en fred schenken. Ik dank God den ik met een reinend gewissen dein, zoals mijn vaders ver mij deden. Ik dank hem ook dag en nacht en mijn gebeden, wanneer ik aan die denk. En wanneer ik aan die tronen denk, sticht en mij dat verlangen op, die te zijnen, dan dat wordt voor mijn vrijheid zijn. Dan ik denk aan den woorden geloven, den eerstens al die grootmutter Lois en ook die mutter Eunice houden, en den du zeker ook haast. En dit is waarom ik die ermoon de gove om leven te holen, de God die geef als ik die mijn hang opleed. En God geef ons niet een geest die ons vruchtzaam maakt, maar leven en kracht geef, en dat we ons zelfs beheersen kennen. Daarom schaam die niet met die getekenis van onze haren, en schaam die ook niet met mij, wie ik am zien het halven inzetten moet. Wel wie taub voor dat evangelium lieden, doen ons God ons kracht geeft. Hij heeft ons geraad en beroepen zijn volk te zenden, niet om onze werken er het halven, maar wil hij zich dat in zijn genood, die ons en Jezus Christus geschonken is, van eeuwigheid her zo ver genomen houdt. En die nu doordat voor een dag gekomen is, dat ons heiland Jezus Christus kwam, die den dood de macht neem, en leven en onsterfelijkheid en licht bracht, durch dat evangelium, voor dat ik als prediker, leraar en apostel aangestald zie. En dit is de oorzaak, waarom ik dit lieden doe. Op ik schaam me door met niet, dan ik weet aan wem ik geleefd heb, en ik weet gewest dat hij mij dat wat ik aan aanvertrouwd heb, wat aan jaren dag bewaren kan. Houd die aan de heilzame weer die du van mij geheerd hast. Die kennen die en den geloven en de leef die in Christus Jezus zendt als voorbeeld deinen. Bewaar die heilzame weer die die aanvertrouwd zijn, dat de Heilige Geest in de kracht die in ons woont. Du weet dat die in Azië mij alle verloten hebben, en onder die zijn ook Phygelus en Hermogenes. Mocht God ohne Zephyrus en zijn huis veel genood schenken, die heeft mij vurken opgerecht en schaamt zich niet met mijn keden. Dan als hij in Rome weer, zocht hij met allem even wat hij mij vond. Mocht de Heer hem dort schenken en jaren dag veel erbormen bij hem te vingen, en du weet zeer goed wat hij aan Ephesus verdiensten gedonen heeft. En du mijn zin, zie sterk dat die genoeg die in Christus Jezus is. En wat du van mij dat vele eigen tekenis geheerd hast, dat vertrouwt drie mannen aan, die am staan zijn ook andere te leren. Zo als een goede soldaat van Jezus Christus, nem, zo als ik, dien poort van lieden op die. En soldaat die am dienst beschäftigt is, wordt zich dat niet nog drak merken voor zijn ouders het leven te zorgen, dat hij dem gefallen kan, die am aangestald heeft. Zo is het ook voor die in de waard ranen, want die zich niet aan de regelen houden, kriegen die niet in prijs. En vormer die schwoer arbeid zal het eerste poort van Arend kriegen. Mag die dat wat ik zei, en de Heer wordt die helpen, dat alle te verstonen. Denk aan Jezus Christus, die van dood opstond, die van doften herstamt, zoals mijn evangelium leert. Ween dat ik lieden moet, en ingestopt zie als een verbreker. Aber Gott sein Wort ist nicht faust genommen. Und wo wein ich dit aller derch go, ist, dat Gott sein uterwähltes Volk auch mocht die wahre Seligkeit und die ewige Herrlichkeit kriegen, die in Jesus Christus zu haben ist. Dat ist die Wahrheit. So was gesagt ist, wann wir mit arm sterben, wo wir auch mit arm leben. Wann wir geduldig utholen, soll wir mit arm top regieren. Sei wir uns von arm los, dan wordt hij zich ook van ons loszaaien. Want wie niet leven, hij blijft trouw. Hij kan zich zelfs niet ontrouw worden. Houd aan dit ver en vermoon aan ernstig en godzinnig tegenwoord, zich niet even weer te strijden, waaruit niet goed komt, maar te schoden is voor die dat heren. Zie vlietig van God de anerkenning te krijgen dat u dat waarheidswoord recht leren deist, dat u die door met niet schemen brokst. Jef die nicht auf mit Ladje weltliche Reden, wo nur stor hinge is. Dann die bringen bloß mehr Gottlosigkeit mit sich. Und so'n je red fraat om sich aus en Kreft schwer. Hemeneus en Verletes sind on je Demana. Die vom Glauben aufgeerd sind, en sagen, dat die Todes al opgestoene sind, en haben dadurch andere op dem Erwaag gebracht.

den Vader. Wer bei Christus Gott seinen Sehen haft, haft auch Gott den Vader. Holt dort am Glauben faust, wat je von Anfang gehört haben. Wann dort bei je bliebe Wort, wat je von Anfang gehört haben, da war je auch mit Gott den Vader und mit seinen Sehen in Gemeinschaft blieben. Und wat he uns versprochen haft, erst dort ewige Leben. Dit hab ik je van die geschreven, die je vervieren willen. Aber je haben den Heiligen Geist gekregen en die leeft in je. En je haben dort nicht nodig dat je irgendwer beleren moet, wat er recht is. De Geist is waarheid en een arm is nicht falschet. En zo als hij je gezegd heeft, je moeten in Christus leven en bij arm blijven. Lieve kinder, dan blijft nu ook een arm dat je niet moeten terugstonen en te schande worden. Ob je vrije worden, om te zijn wann hij komen wordt. Wil je weten dat God je recht is, weet je ook dat God zijn kinder zijn die door recht doen. Zeet wat de Vader ons van een leven bewezen heeft dat wie God zijn kinder genaamd worden. En wie zijn dat werkelijk? De wereld kent ons niet, wil ze arm niet kent. Lieve vriend, wie zijn nu al God zijn kinder? Dat is aber nog niet voor een dag gekomen wat we nu hier zijn worden. Wie weten aber, wann hij komen wordt? Da wo wir so seinen, als hij is, dann wir sollen am so seinen, als hij is. Und wer seine Hoffnung auf Christus sagt, wird sich reinigen, so als hij auch rein is. Wer da sündigt, verschuldigt sich gegen Gott sein Gesetz. Dann alle Sünden wurden gegen Gott seinen Willen gedonen. Je weten, dass Christus gekommen ist, die Sünden wegzunehmen, und an arm ist keine Sünd. Wer mit Christus verbunden ist, wird nicht in Sünden leben. Wer in Sünden lebt, haft am nicht seinen noch gekannt. Liebe Kinder, lot je von keinem verfieren. Wer das Rechte deit, es gereicht, so als Christus gereicht ist. Wer in Sünden lebt, es vom Diebel, denn der Diebel haft von Anfang gesündigt. Und Gott sein Sehen käme den Diebel seine Worken zu verstehen. Wer von Gott geboren ist, lebt nicht in Sünden. Will Gott sein Leben nu in am es. Hij kan nicht sündigen, weil hij von Gott geboren is, en niet leven haft. Daarom is het te zijn, woont Gott seine Kinder sind, en woont den Diebel seine Kinder sind. Wer nicht dat rechte deit, en nicht seine Bruder Gott is nicht von Gott. Dan ons is dat van Anfang an gesagt worden, dat wir uns unjenen ander sollen Gott senden. Wir sollen nicht so senden als Kain, die den Beisen an geheerd, en seinen Bruder dood mögt. En waarom mag hij hem dood? Wil zijn woorden ongeraagd werden? En hij wist dat zijn broeder zijn woorden geraagd werden. Dan wundert u niet, lieve broeder, van de wereld u haast. We weten dat we van dood tot leven gekomen zijn, wil we een leven voor de broeder hebben. Wer de leven niet heeft, is nog hem dood. Wer zijn broeder haast, is een merder. En we weten dat een merder niet dat eeuwige leven heeft. Wat voor een leven is... Kan we aan Jezus zeiden die zijn leven voor ons geeft, en zo zullen we ook welig zijn om ons leven voor de broeder te laten. Aber wer in deze wereld goed af is en ziet dat zijn broeder wat nedig feilt, en aber zijn hart voor hem toos leert, wo kan God zijn leven in dem zijn? Lieve kinder, wel we niet bloos van leven reden, aber die in waarheid met woorden bewijzen. Daarom waar we weten dat we uit de waarheid stammen en voor God kunnen ruhig zijn. Een dood wo met ons hoort ons veroordeelt. Dan God is gerater als ons hoort en weet wo het met allem staat. Lieve vriend, wanneer ons gewassen ons niet verkleurt, dan kunnen we am vollen vertrouwen op God komen en dat kriegen wo nu we vragen. Wil we zijn geboten houden en doen wat am gefällt. En zijn gebod is dit, dat we aan zijn zin Jezus Christus geleven en ons een ander God zenden, zoals hij ons bevolen heeft. Want wie God zijn geboten houden, blijf wie een arm en hij en ons. En dat weet wie durch den Geist, den hij ons gegeven heeft. Lieve vriend, geloof niet alle geesten, aber proef die geesten uit of die van God zijn. Dan er zijn veel falsche profeten in deze wereld. Dit is waarom je weten kennen, auf die Geist von Gott ist. Jeder Geist, der du bekannt, dass Jesus am Fleisch gekommen ist, ist von Gott. Und jeder Geist, der nicht bekannt, dass Jesus am Fleisch gekommen ist, ist nicht von Gott.
Dit is de geest die